0: Johan, oh hey. Hij is wat roeg, roeg als de zee.
1: Johan, oh hey.
0: Een echte kiel met gouden gemord. Johan, ahoy.